0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

probleem. Die bloemwater achter mij, bloemberger die voorkant mij. Wonder of je weet hoeveel je liefde binnen mij, hoe kan ik als mijn hart zo schreeuwen? De chip still blijft.

luggie sprak, maar die straat is nat. Kijk hoe lekker hier het in die Kaap vanaf, terwijl mijn kamervenster

En ik weet ze, ik was al thuis. En ik hoop een dag als ik jou weer zien, zijn mij die bokken van die hemel wijs. Ik heb mijn hart gelost daar en die boos langs een voetpad op nooit gedacht. Ik heb mijn spinnenkop, want ik zie binnenkort mijn lief van die Noord-Transvaal.

0: Another one bites the dust. Ja, Queen, al die part. Ja, Jaco, shame, daar is my eekhoring ook, tongknoop, die arme eekhoringkie, ja, dit was seker maar een shocking experience, nee.
1: Jy kan nou die jouwstasie buitenuitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgeneentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
0: And when you're the tijd zijn hoor, dan weet je dat het zo'n 13 Ja, Jaco, jy gaan, binnenkort gaan jy die kooi slaan, die strooi slaan, en ja, ons begin hierdie dag hier aan ons kant, soos wat jy weet. Ja, Dirk, ek moet vir julle sê, die wind het, ek vanoggend my gesig, my kop daar, waar die venster uitsteek, of waar die deur uitsteek, op pad na my motor toe, het moet ek nogal sê, ja, die windjie is nogal onplezierig vandag, ja. Nee, ek is seker van die mense aan het sê, want hulle beklei lekker met die wind vanoggend, en denk selfs van die stad ook. Ek het ook baie jare terug in die wind, een bus, een van die dubbeldekker busse, toe dit nog op die pad was, omgewaai in die stad. Dit was nog als consternatie. Ja, het is eigenlijk amazing, nee, want met die wind so sterk, ja, julle weet, julle Kaapenaars weet. Ek het daar in die gebouw gewerk, kan jy daar nie, die hoogste gebouw in Kaapstad, dat my pen gerol het op my blad, ek het recht in die hoek gesit, so recht daar by die wind. Ja, maat, maak die saakie, baie dankie, en welkom, dis opstandheid en buit, en dis een was van my kerk, hou jou geselskap tot so kwart voor 9 se kant toe, en ons gaan kyk na die nies en die weer, en ons gaan nou daar so by ons meel gooi kom, en ja, soms nog lekker muziek speel.

0: Chimmies is nie net 'n marinadesaus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel
1: kom, ons gaan kyk wat gaan aan in ons weer sake.
2: Jou stasie weer.
1: Ja, volgens die man en die vrou daar, die weerkantoor, sê hulle dat die nuwe week begin oorwegend rustig met wissel. Die Weskaap, KwaZulu-Natal sal die verwagte IWB sonbrandindeks is redelijk hoog. Pretoria 10 grade Celsius minimum en een maximum van 27. Johannesburg 7 tot by 25, Vereniging 5 tot by 26 grade Celsius. In Mpumalanga, aanvanklik gedeeltelik bewolk, 7 tot by 23, Standerton tot 6 tot by 24, en in Skukuza, 14 tot by 27 grade Celsius. En dan Limpopo, aanvanklik gedeeltelik bewolk, daarna sonnig en koel tot warm, Polokwane, 11 tot by 24, Palaborwa, 15 tot by 25, Tsenin, 11 tot by 26 grade Celsius, en dan Musina, 12 tot by 25, Lepelale, 12 tot by 29, en Mokopane, 9 tot by 24 grade Celsius. En dan beweeg ons dan Bloemfontein 4 tot by 25, Welkom 5 tot by 25, Bethlehem 'n volle 0 tot by 23, Kroonstad 5 tot by 24,

om te vlug uit die Kugompo stad in die Ooskaap te haal toe hy vastgetrek is. Hy het een voormalige wereldkampioen in die bantam gewig afdeling van twee boksliggame is vrijdag aan voor sy huis in Datsane doodgeskiet. Die 38-jarige bokser was op die punt om sy terugkeer te maak na die skorsing van 4 jaar weens verbode middels. Een politiewoordvoerder, Nobontu Kantana, sê hulle volg een specifieke motief op. Die politie kan echter nie meer besonder bekend maak nie, weens die sensitieve aard van die ondersoek. En dan die politie het ook beslag gelê op 104 wapens en ammunisie by een sekuriteitsmaatskappy in Soweto, omdat dit nie aan die wet op die beheer van vuurwapens voldoen nie. Die beslaglegging is gister of eergister liever as deel van operatie Bouyesa tydens een nakomingsinspeksie deur lede van die SAP uitgevoer. Een politiewoordvoerder Amanda van Wyk sê die maatskappy se akkreditasie by die reguleringsowerheid vir die privaatsekerheidsbedryf of CIRA. PSIRA is opgeskort. Die maatskappy het echter verskuim om, voors vereis is, van die vier wapens ontslae te raak. Die geregtelike dienskommissie of die RDK nooi die publiek uit om insette te lewer oor hersiene prosedure wat die kortlys onderhoudvoering en aanbeveling van kandidate vir regtelike aanstellingsbeheer. Die hersiene prosedure het ook betrekking op lede van die kommissie se oortreding wat vertroulikheid die wet op ethiese standaarde betref. Skriftelike kommentaar moet teen 17 September ingedien word. Kommentaar kan by die RDK's sekretariaat by die kantoor van die

0: En dit was natuurlijk Enk Daai met Winterhuis. Net so vinnig draaikie daar by die winkel en dan gaan kyk ons gewoon na die verkeer. Jimmy Sousa, ook baie dankie vir jou borskap vanoggend.
1: Jimmy Sousa, die beter kiese vir 'n braai.
2: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt, dat is een van Samuel Keir. Baie dankie, die Samuel Keir. Motorvoertuig ongeluk, Vederkloof, weg in Lister Crescent. En dan Brackenfell, twee voertuie daar so betrokke, so asseblief toch, as jy in die omgeving is. En dan een motorvoertuig ongeluk van Riebeekweg in Stellenbosch Arterial. En Kruisevier, twee voertuie ook daar so betrokke. En dan die N2 uitgaande net voor Victoria weg, soms het Wes ook redelijk bedrijwig, baie baie bezig. En verder, die N1 is bezig om af te plat, hier van Tygerberg Heuwel afstaan en nog so'n beetje vast, maar ja, dit lyk daarom nie te sleg nie. En dan die N2 ook net, as hier onder kan die M7 brug voorbij gaan, dan is daar nog so'n beetje stadig vanwege de verkeer richting stad toe. Die M5 ook daarom hier so van Athlone se kant af, is dit een beetje stadig bewegend. En dan sien ek die M3 van Wynberg Park af, reg deur tot by Nieuweland Woud, daar was een ongeluk geweest en dit veroorsaak so'n bietjie voertuie wat terugstaan, so as jy daar ook alternatief wil kry daarvoor, en dan is dit redelijk vrij vloeiend weer, en dan as jy by na tyd van Kaapstad voorbij gaan, dan is daar so'n klein

Alan Jackson dan met Good Time. Ja, yeah, we've been having a good time. Inderdaad, ja. Goeiemorgen, allemaal, ja. Paai, dank je voor allemaal samen gekeurd. Het was heerlijk om samen te keuren. Dank je voor al die likes wat jullie gedaan hebben. En ja, steeds voor mij te goed in die patte vat. In mijn spasie te gaan opmaken tussen de motor voor mij. En of tussen mij, ja. Zo alsjeblieft, doe dat maar alsjeblieft. Goeiemorgen. Ja, alsjeblieft toch. Ik spot eigenlijk nog maar, ik maak nog maar grapje daarvan, maar het is baie belangrijk. Hou die afstand tussen jou en die motor voor jou, maak het maar een beetje groter. Of het nou reën of sonskyn, maak je zaak niet. Jij hoeft niet te zien op wat de radiostasie die motor voor jou nou luister niet. Ek weet die scherm van die motors die is daar, die TV's en die karre, die is daar baie groot, jy hoef nie so naby te rij, nie maar asjeblief. Maak maar een beetje groter, sit jou hoofligte aan as jy in een mistige gedeelte is, en as jy by vierrichtingstop of robote kom wat nie behoorlik werk, asjeblief gebruik het as die vierrichtingstop, en moet nie kansen vat nie. Ja, asjeblief toch.

0: is mijn nooi. Bokka jee, leek goed vandaan. Bokka jee, is mijn nooi.
1: Hier die programma wordt met trots geborgen door Jimmy Sousa.
2: Van Jimmy Sous proe lekker soos 'n krik in my mat.
3: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Four, three, two, one, zero. Op Joostas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it.
0: Let's start the party.
7: Surprise, surprise, surprise. Ek het my datums verkeerd gehad, so ek kuier nog saam met jou. Hartlike goeiemôre van my af, Debbie. Dit is oggend opskop en tyd en ons gaan weer heerlik saam kuier soos elke dag. Ja, die tongknoper om 10:00, 20 voor 10 het ek jou country klanke en dan het ek vir jou jou oggend opskop.
0: Hierdie is jou stasie.

0: New Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemnastraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 0802.

0: Mozambique Country, Net Radio.
1: A klein bietjie country vir jou op hierdie maandag. Ed Bruce met You, the best break this old heart ever had. Wynand en Cherie met Sunday Morning Coming Down en Bobby Angel met Detroit City.

0: Yostasi.net.
1: Ek gou van kaas, bro. Middel van die nag laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat jy de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ek gou van

kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat je de mozzarella ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Kaas, bro. Middel van die nacht laat het raas, bro. Vet dat je de mozzarella

van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas, bro. Middel van die nacht laat het roos, bro. Vind dat je de mozzarella, ja, bro. Kaas elke dag, elke aand, bro. Ik hou van kaas.

Kaapse. Kom besoek ons gerus by 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel. Maandag tot Vrydag, 20 voor 8 tot 5 uur en Saterdag 20 voor 8 tot 1 uur.

Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ICB-150 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek.

0: criou muitos heróis, por incríveis que não havia.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die ons land bazaar. Sien jou daar!

0: FM, Nies.
1: Dat is hartelijk een goedemiddag aan jullie. Het was pas 4 uur, er is tijd voor Nies op Arctic FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Goedemiddag, welkom. Kom eens kijken wat gebeurt in Nies om 4 uur.

onverpoosd om er zeker te maken die kraag is ten volle herstel tegen die einde van die dag. Die onderwijsdepartement in Noordwest het een span uitgestuur om bestek te nemen van die skade aan die Sewa Godimu Technische School in die Pella nederzetting buiten Rustenburg. Een deel van die school bestaande uit 5 werkswinkels en een stoorkamer is gister in een brand vernietig. En nog een brandvoorval in diezelfde gebied is een saal onlangs bij een secundaire school in die Monakatu nederzetting afgebrand. Die departement sê gisterse voorval wordt onderzoek. Die LER voor onderwijs Desbu Mohono sê die afbrand van schoolinfrastructuur of schoolinfrastructuur eerder is onaanvaardbaar. En nou buitenlandse nieuws. 4 mensen is in Kenia in hechtenis genomen in verband met die vermoedelijke vergiftiging van minstens 18 olifanten in een nationale park. Die oorlede glo die dieren is dood weens cyanidevergiftiging toe die olifanten grote veelhede tomaties met giftige plaagdoders geëet het. Keniase natuurorganisatie sê 3 Kenianen en een Tanzaniër is aangekeer na een reeks van verdachte olifantvrektes die afgelopen 2 maanden in die Amboseli Nationale Park. Al die olifanten, hoofsakelijk volwassen koeien en hulle kalvers, het tekens van verlamming getoon. Plaagdoders, wat in Kenia verbied word, word soms oor die grens van Tanzanië ingesmokkel en op plaatse in die Amboseli gebied gebruik. Olifanten in die gebied leef nabij nederzettings en er is bekend daarvoor dat hulle plaatse stroop verkos. En nou rugby nuus, die Springbok afrigter Rassie Erasmus het vir die tweede toets in Kaapstad enkele veranderinge aangebring aan die span van 23 spelers vir die afgelopen saterdag hulle eerste kragmeting teen Nieu-Seeland in die Greatest Rivalry reeks verloor het. 4 veranderinge is aangebring aan die beginspan. Kobus Reinach en André Pollard is die nieuwe skakelpaar, terwyl Ethan Hooker die beseerde Cheslin Kolbe op vleuel vervang. Siaku Lisi sal op flank uitdraf indien hy wedstrijd fiks is. Indien nie, sal Paul de Villiers oorneem. Pieter Steef de Toy wat saterdag die 11de speler sal word om 100 Springbok toetswedstrijde te speel, behou die kampioens en die kapiteinskap. Die All Blacks loop voor in die reeks van 4 wedstrijde na hulle oorwinning van 33-16 die afgelopen saterdag op Ellis Park.

0: geeft in slotte hier in nieuwsbulletin naar je handelsnieuws in geldzaken. De randse verhandeling tegenover die dollar is thans op 16 rand en 1 cent. De rand staat tegenover die Britse pond op 21 rand en 84. De rand verhandelt tegenover die euro tegen 18 rand 68. De prijs van goud op die stadium $4,661 en 8 cent per fijn ons. De prijs voor een vat Brent 3 olie is $93 en 13 cent per vat. Dan die einde van jou nieuws om 4 hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nieuwsbulletin op jou gunsteling radiostasie uit sy Harties FM, jou stasie of Riebeek Valley Radio, is vanmiddag om 5 uur. Hierdie nieuwsbulletin was moontlik gemaakt deur Van Dyk Pharmaceuticals.
1: Harties FM nieuws. Jou weeklikse motorinligting inspuiting in Rad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog vele meer. Donderdagaande tussen 5 en 6 met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group, rated number 1 in service. Al gehoor van die nuwe sakehardloop in Hartbeespoort, 'n plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost. Jou eenstop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethoven kruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van...

besigheid in harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf de Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

Goedemorgen, maar welkom aan jou. Dat was zo pas kwart uur, wel nog helemaal kwart uur, vier uur. Maar als het gelezen is, natuurlijk is om hier het programma mee te beginnen. Dus welkom aan jou bij Huiswaarts aan het Rijn.

0: Okie Kokie van Black Lace en Jenny met Don't Stop Believing. Voor het ook Village People met Action Man op die maandag. 32 minuten na 4. De tijd voor Woorddraai. Ons speel daar die Woorddraai spieletjie met jou. En je bent nou baie mooi luister van die oor in stemmende woord. Kom voor in die titel van die liedje of in die kunstenaars namen van. Nee, vanmiddag lijkt het mis het net in die titel van die liedje. Nou, wat een leidraad gaan ek vanmiddag vir jou gee. Dit word soms beskryf as een emosie. Dit word soms beskryf as een emosie. Maar het kan ook fysisch van aard wees. Wat is die woord waar ek so baie makkelijk. Luister baie mooi na die volgende drie liedjiese titel. Dit word soms beskryf as een emosie, maar het kan ook tastbaar wees. Dit is die leidraad van vanmiddag. 061-511-2602. 061-511-2602. Die muziek van Gerard Stein, daarna Joe Black, en dan sluit ons af met eniekie van Waldo Lords. Kom ons hoor, wat sê jy, is daar die woord vanmiddag in Woorddraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Hij is uitgekomen bij ons 21 minuten na 5 was het eerste beetje muziek gemaakt, zo net naar die Nies. Het ons gaat daar die liedje wat aangevraagd, kom eens kijken of vinnig. Dat was aangevraagd door Alta Clarence, die winnaar van vandaag zijn voordraai. En kom eens kijken een beetje vinnig, waar is die, ik ben niet bij vandaag gaan kijken, zo Alta daar die liedje aangevraagd, dus van waar gespeeld het ons niet. 100% zeker gauw maak hier zo. Ja, en dus alle, altijd gevraagd van Dennis East, say damn it, I love you. Dat is recht, altijd, daar zeg ik het om voor jou gespeeld. Sy was ons winner van Woorddraai vandag. Kom ons kyk gevinnig, op hierdie stadium wil ek net gevinnig kyk na die streeks weer, ne? Ons het klaar die aansbreek gehad, ons gaan vinnig kyk na die streeks weer, en dis nou vir die 3 streke, dan gaan ons vinnig kyk na die belangrikste nieuwszaak van die dag, bietjie sportnieuws met jou deurwerk, voordat ons kom weer by die verkeer, en dan onthou ons het weer een handelsbreek 5:45 kant, net daarna is het kids versoeken. So vir die 3 streke, natuurlijk, net gevinnig kyk, dit is vir Hartbeespoort Noordwest, Brackenfell, Westkaap, en ook vir die week West daar in die Westkaap, net gevinnig kyk wat daar met die weer gaan gebeur in hierdie week wat kom. Hartbeespoort, op hierdie stadium 25, morgen is dinsdag, 10, maximum 29, het raak warm dier die dag, woensdag 14, 27, donderdag 14, 25, bietjie koeler, maar steeds, jy weet die temperatuur nie te sleg dier die nacht nie, ook dier die dag nie. Vrijdag 13, 26, teen saterdag 13, 26. Dan die luisteraars van jou stasie wat ingeskakel is, via jou stasie daarvan uit Brackenfell. Kom ons kyk gaan na julle weersituasie die week. Morgen dinsdag 11, 23 in Brackenfell. Woensdag redelijk bewolkt 13, 26. Donderdag bewolkt 13, 24. Vrijdag 13, 26 in Brackenfell. En reen weer wat verwacht word teen saterdag. Lykse koue front. Een minimum van 11 en een maximum van 17 met reen in Kaapstad. En vooral daar in Brackenfell. Dan ons luisteraars van Riebeek Valley Radio, wat ingeskakel is ook vanmiddag in die program. Samen met ons keur tot skyns voor 7. Wat die weer daar aan betref in Riebeek West. Morgen dinsdag 9:23. Woensdag bewolkt 12:26, donderdag 13:26 bewolkt, vrijdag gedeeltelijk bewolkt 14:28, raak alle warmer. En dan diezelfde koue front en reen weer voorspel daar vir saterdag, 11 maximum 18 met reen in Riebeek West. En dis dan al wat ons weer aan betref, dit was jou streeks weer. Ons gaan nou vinnig kyk na die belangrikste nieuwszake van die dag en dan, daarna, dan gaan ons gauw vinnig kyk na die verkeer. Ons gaan ook kyk na die sportnieuws. So, hele paar actuele, hele sake achter mekaar wat ons moet na kyk.

Ik wil graag net die volgende anderhalf kom misschien naar een paar belangrijke nieuwszaken hier op die programma is waard zometeen. Dus tijd voor natuurlijk nieuwsfocus. Die groot zaak, twee mensen wat vast is na die moord op die oud-burgemeester van Nys. Nou, ik wil daar die zaak anderhalf vanmiddag. Dat is ons belangrijkste nieuwszaak van die dag. Twee verdachtes wat verbind word met die moord op Aubrey Chwengwa, voormalige burgemeester van Nysna, sal na verwachting maandag, dis de verdag in die Nysna landrolshof verskyn, wat reeds natuurlijk gebeur het. Die verdachte is onderscheidelijk 39 en 46 jaar oud, staan terecht op aanklag van samenswering om moord te pleeg. Chwengwa is woensdag aand in een Joodse kamp in Nysna doodgeskiet. Een onbekende man het op die

Kom maar kijken wat op die paai aangaan. Voordat ons een beetje muziek maak, dan natuurlijk tijd voor Nies Focus of Sport Focus. Sport Nies, Sport Nies op pad. Maar kom eens kijken eerst naar die paai. Hierdie verkeerde verslag wat er ons verskaf is dier iTraffic. Ons wil in Natal, daar is padwerk, alsjeblieft, rij voorzichtig op die N3 Zuid. Dit is die afrit bij Pieter Brown Wisselaar.

0: Kiss FM, Nice.
1: Dat is hartelijk een goeie naam aan jou. Dat is op die kop 6 uur in tijd voor jou, Ant Nies, op Hartis FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio.

vanaand zijn in de zadelijke goeienaand aan jou. Kom eens kijken wat gebeurt in jou nieuws om 6 vanavond. Twee verdachtes bij verzoek vastgedreigd toen zowat 90 kilogram per limoen in hulle besit gevind is. Die voorzitter van die parlementse staande komitee oor begrotings toewijzings, Mamusi Memani, sê die departement van verdedigingse bedrijfsbegroting is onder druk weens vertragings met die financiering van operatie Prosper. Hy het gereageer op berigte oor begrotingsprobleme en kragonderbrekings by sommige militaire basisse. Die financiering vir operatie Prosper, waar die ontplooiing van meer as 2000 soldaten in misdaadgeteisterde gebiede behels, is eers verlede week ontvang. Memani sê president Cyril Ramaphosa het operatie Prosper reeds in februari in sy staatsrede aangekondig, maar tot dusver moes die weermag self die koste dra. Die Midlange Kommissie het getuienis aangehoor dat die geskorste adjunk nationale politiekommissaris Shadrack Sibiya na bewering inligting van die sakeman en moordbeskuldigde Wusimusi Kadbetlala probeer bekom het oor die verdwyning en beweerde ontvoering van die sakeman van Tshwane Jerry Boshoga. Matlala het getuig dat die vergaderings deur die geskorste politie-sergeant Fanny Minkosi gereël is. Boshoga word sedert November 2024 vermis nadat hy na bewering ontvoer is. Matlala is by die saak betrek. Hy het aan die getuienisleier Matlape Selo gesê dat Sibiya aangedui het dat het hom baie sou help om die saak op. Hulle sluit in werknemers van die Mfuleni munisipaliteit asook verteenwoordigers van Ntisu Consulting Group waar die municipaliteit met skuldinvordering help. Die staat ook een aanklag van geldwasserij bygevoeg. 5 verdagtes is vrijdag in hegtenis geneem, terwijl 2 gister aangekeer is, die staat staan borg toch teen. Die saak van 5 beskuldigdes wat in hegtenis geneem is, nadat die politie toegeslaan het, op het dwelmlaboratorium op de plaas in Musina in Limpopo, is tot vrijdag uitgestel. Beslag is geleid op meer as 600 miljoen randse dwelms en toerusting. Die saak is in die Musina Landershof uitgestel vir verder het onderzoek en om die dienste van een Spaanse tolk te bekom. Die beskuldigde sluit 2 Mexicaanse burgers, 2 Zimbabwese burgers en 'n Malawiese burger in. En nou buitenlandse nuus, die owerhede in China ondersoek beweringe dat die owerhede in China ondersoek beweringe dat formaldehied gebruik word om kool vir menslike gebruik vas te hou. Die chemische stof word algemeen in bouwmateriaal en huishoudelike gom gebruik. Het word ook as 'n preserveermiddel in lijkshuise en medische laboratoriums aangewend. Een omgevingsblogger het verlede week beeldmateriaal vrygestel wat wys hoe koolkoppe in formaldehied daar gedoop word. Een kleurloze chemische stof wat bekend is daarvoor dat het kanker veroorsaak. Die gebruik daarvan is streng verbode in China. Oorrede tree nou vinnig op om paniek te voorkom en vertroue te herstel deur steekproewe by markte reg oor die land uit te voer om die besmette groente op te spoor. China produseer byna die helfte van die wêreldse kool waarvan die meeste na buurlande in Asië uitgevoer word. Dit bring ons aan die einde van jou nuusbulletin om 6.

SFM Nuus. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad. Voertuignuus, spesiale aanbiedinge.

Dan ging het af van Elvis Presley, Please Let Me Be Your Teddy Bear. En dat is aangevraagd door die tweede plek deelnemer aan vandaag zijn voordraai. Het was Esther Botha, al van Roodepoort. Constantia Kloof, Roodepoort om hier precies te wees. En sy het ook deelgeneem aan voordraai. En tweede plek gekry daar. Baie geluk Esther en dankie vir jou keuse van muziek.

Potchefstroom 7-28, Polokwane 11-27, Emalahleni 9-25, Bloemfontein 5-27, Kimberley 6-28, Upington 5-32. Het wordt warm daar in Upington morgen, maar het blijkt koud in de ochtend. Kaapstad morgen 11-22, Port Elizabeth 10-21, West London 11-21, Durban 15-24, Pietermaritzburg 7, maximum 26. Dit is die nationale weersituatie van morgen. Je minimum en maximum temperatuur aan ons verskaf, deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste.

0: Maar vanavond om 7 uur is het helemaal maar rits, want pad langs met jou kuier tot en met 10 uur. So maak zeker die blijven geskakel voor sy program, die helemaal maar rits al die pad in Pretoria uit. Ek gaan jou groet en jou heerlijke aand toewens, onthou ek saam met jou weer van morgenmiddag af om 4 uur van nog een uitgave van Huisvaart Samadijn op die 25ste augustus. Ek hoop jy het een mooie maand gehad, die heerlijke nacht is vir jou, prachtige dinsdag vir jou morgen, kry jou morgenmiddag weer voor die radio. Net na die handelsbreek speel of jou uit met 60er jare liekie, want hy, ons maak altijd so, so in die einde van die program, net na die handelsbreek, dan doen ons liekie in die jare 60, Jerry Lee Lewis met Great Balls of Fire. Dan groet ek jou tot morgenmiddag 4 uur. Mooi bly en bye bye.
1: Is skuld besig om jou lewe te verwoes? Rembond Finance het die oplossing vir huiseienaars. Sonder skuldberading gebruik ons die waarde in jou eiendom om jou skuld af te los, wat jou maandeliks duisende kan bespaar. Of jy droom van verder studeer, vakantie of vertroue, Rembond is hier vir jou. Kry byvoorbeeld R150.000 teen slegs R1.500 per maand, met geen beperking op die leningsbedrag nie. Maak die slim keuse en vat beheer terug. Besoek rembondfinance.com Siewe.za. Rembond Finance, jou sleutel tot finansiële vryheid sedert 1971.
2: You get about a billion heartbeats in a lifetime, but stress, poor nutrition and burnout can slow you down, throw your rhythm off, run you down. Zimplex products help fuel your body with vitamins and minerals, supporting immunity, energy and balance. Whether you're pushing forward or pausing to recover, make every heartbeat count with Zimplex. Visit zimplex.co.za today. Zimplex, a healthier way of life.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: Ultimate Drive Media. Trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

wordt kwijt gescand. Hart en eind met hart vergaand. In de ware hotel zijn munten één voor één.

0: Ultimate Drive Media, trotse borg van motorsport op jou stasie.
1: Petrolkoppe staan nader en draai harder. In die program Motorsport, motors en vele meer. Welkom aan die jou stasie Motorshow.

0: het zachter, daar liggen dief, dief, dief, dief.
1: En pak het toe, toe, wari, wari, hoef, toe, binnen aan my hoef, toe, gee my bikkie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Value Break and Clutch. Your break and clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949.
2: Veelzijdig sishuis by Ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit een moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of contact ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's producte. So makkelijk soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Sachter, daar lig een doef, doef, doef, doef.
4: Kom en pak het doef, doef, wadie, wadie, doef, doef, binnen aan my doef, doef, geen my bekie.
5: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

werk. Jij is zo klein, maar toch zo sterk. Mijn diepste dromen het jij kom deel. En met je lachjes en je swinkies, mijn hart komt stil.

0: 有 Stasi。
1: Pensie langs het bosje, daar bij Mosterlossie. En ik koette op een bankie, ver bij Kilikrankie. Na Boema Langa toe, nes je oorwoog is rij. En je laf veld liefde broed.

je keep me lee. Hé hey broer, waarvan praat je? Van een priri of een boetie? Is niemand nog ooit doodie? Is hij zo zek fanatisch? Voor een gierige susati? Of sommige kerry fake koek? En bij die keffie op je hoek?

strekgeklap of groedrunk. Verstop in koffieschunk. Los met cherry of titties bij. Je kan afpak of net braai. Die overbergse route.

prinsje langs een bossie. Daar bij moster Lossie en die koete op een bankie. Ver bij Gilly,

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

toekomst srdce je levný tyry tyr. Altijd nog meer. Die toekomst.